Ik kan voor de niet meer zien. Ga maar net zo in de vrienden. Hing op pillen aan. Nou, het valt voor.